0: South Africa kuna cham qaqwe mungi kehe kwi mushoboji nguna mwetam nungan karakiri ahwe aten kai kwi kuna he kwena anjamu kutakungu tsui khata kiai kwi no e ma amam aya huno tradisi toro jita maha toro shane kwe kam kuli kwaji anki kan karatiya kwena aye kwi takuna dom jita maha ndroma ji amiklo jita maha boro jita maha ankara thiya mashobo kara qami qwem kwa kuli ngukuli tsii jitama tsii shana qwem bora ji tema kun kwen tema shi no khano ji a tenu te bora ji ka namu kha no san bunga kun tema kha khano una khuna no kwena ta khano he ngukuli shi we em mighty cosmos ta ti te bora ho kuru unja oi ansik areti na kun ori ngama ema te namuna tim namo ngehe asiwa boranga o ki keng kara hakung tin no aki acam siki kom kai tin no khie pi f kuna platform tin sim na tama khaya ti na ko te namo na tare tin no marich bara hu bore sue tin
1: Die organiseerder en coördineerder van vanjaar se erfenisgeleentheid was meneer Aboud Ali, die voorsitter van die sektor E gemeenskapspolisieringsforum.
2: Okay, thank you for giving me a chance. My name is Aboud Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relation Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platform people, I love them from bottom of my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together because people say no, they don't sit together. But we made it. We made it. We saw it. Everyone saw it. They was very happy and then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
1: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokkertoernooi te verenig.
2: Thanks for everyone who really appreciate them giving us an opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
1: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor E Polisieringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
3: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die Community Police Forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in sektor E. Benjamin, die voorzitter, en ek as administrateerder, ons wat hier as wat gebeur het vandag, so ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die Community Police Forum, laat ons gaan kyk, die violence en alles wat gebeur in plaas van die negatief is, laat ons gaan kyk, hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Jy weet, ons as mense, ons kan nie alles kan hanteer, maar as die gemeenskap kan kom, in die Police Community Forum kan kom, die politie self, dan kan ze wel een beter toekomst krijgen voor de gemeenschap in het land van dit. En dan, laatstens wil ik zeggen, dank je voor de gemeenschap die uitgekomen het. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer het bij je. Dank je.
1: Hoofman John Matamo van die Kwee gemeenschap heeft zijn dankbaarheid uitgesprek tegenover die bestuur van die Kimberley politiestatie en die gemeenschap politieringsvorm, omdat hulle die leierskap van albei gemeenschappen erken en respect aan hulle betoon het, dier hoofman stafte aan hom en die kong hoofman, meneer Antonio Sabao, te oorhandig.
4: Dit is een bambara gawat, tamatia te aken, kawat, in ee te aten, anguye te namuna koroko. Ag nuha hoa kwa naga temuti yako kia nka, yako polisi na tea nka hii ahwe, tamati kia nka wadi ahwe, tamati. Nguye te platuan tene, ten kaya nka ama, kimbiri ka yata na, tiyo mkwa angu ya kawadi ntikama, tika nka da kia nka. Prati kwa na yata aise na, yu fungo na yata khanyo ki, nka tunguye te mkwa angu matikama da kia nka, ata tuye nko hii nko tenu kama, nko toro akwa la,

0: Wolfman Matamo heeft die jeugd aangemoedigd om haar erfenis te omarmen en eienaarschap van haar toekomst te nemen.
1: Ik heb een
0: Die eindstrijd van die soccertoernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die strijd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrichter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingsspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
2: Nee, Cosmos, kwetwa akhweke ketako kuni hopeta shashaka akata kwa kweke akhweke kebe, dinge ukweche kekin karaka. Eya khatinya makwa nga kwa tournament ma yamjen bere ni kopi he kedi di firen tuna sai tama hise na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kauchi kona chem kauchi ratim gama
0: terwyl die son oor Platfontein gesak het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Maritz Berego vir SAIK nuus op Platfontein.